0: ナイス。
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: TechnischExpertJansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Soms heb ik twijfels, vraag me af waar gaat het heen. Zoveel mensen om me heen, maar toch voel ik me vaak alleen. Deze wereld maakt me hard, maar toch mijn hart is niet van steen. Ben geboren door en voor de liefde, net als iedereen. Ik ben van vlees en bloed en ook stoot ik mijn kleine teen soms. En als ik met je praat, weet dat ik het met je meen. Ook ik doe nog gemeen soms, maar dat is niet gemeend. Want emoties doen al hoop, maar weet dat ik ze met je neem.

En ik word duiken in het diepe, in de golven van geluk. Samen heel het land door, op vliegen in de lucht. Ik heb altijd je rug en ik kom altijd bij je terug, schat. We dragen die bagage van ons samen in een rugzak. I got you.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze is bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen in het pittoreske dorp. Vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak gevestigd op het bedrijf in het aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch Expertise is totaalinstallateur in de regio voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op. Technisch Expert Jansen, .nl.
0: Omroep het Hogeland.

eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

alles onvermeld. Ridders in de polder, waar voor je held. Goed, we vochten voor de jonkvrouw en we streden voor de eer.

0: Money miners are like parasites. It poses wheelers and dealers for your rights. And most companies say that you need them.
1: Not
0: but
1: me.
0: But I kick back, observe, and watch them bleed them.
1: Honest.
0: Artists young and old.
1: I can bring you
0: where
1: to the top.
0: Where this unwritten law come from anyway? That years after the contract, you should still be getting paid. Boy, I go broke and hit the skids before I take care of a rich sucker's kids.
1: My
0: hell,
1: contract
0: ain't no pension plan.
1: My
0: years
1: contract.
0: After this, my kids are still going to make the grants.
1: Tony.
0: And you laugh at my brother Little Richard when he says you ain't gave him nothing.
1: Let's leave him out
0: hell,
1: of this.
0: Hell, ain't no joke. His songs are still selling that man could die broke. So fellow artists, push for yours.
1: You need
0: and watch
1: me.
0: For Mr. Money Minder as we settle the score.
1: Tony.
2: Oh. Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technischexpertjansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep het Hogeland.
1: Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: a Stevie Allan John.
1: How you doing? Are you cold?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

broen. En soms ben ze van stoel. Geef me zo'n klein tuikje of goeie dikke steen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen van de investeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen.
1: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch Expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Hebt u één minuutje, een heel klein minuutje? Red ik het in één minuutje, één minuutje? Blijft u nou nog één minuutje? Dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenvals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze me niet. Geef me dus één minuutje van uw kost.

Ken niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar we met de pet gooien en een beetje rotzooi met Chopin's

koning voetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wij zijn tegen dit paar stuiten snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rustig straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.

zijn. Blindelings vertrouwen, dat is link met een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn. Tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je Android. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot het schip strandt, maar niet weten waar we varen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
4: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
4: Oh, ja.
3: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
5: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

Ik ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Omie, als ik drop, gaan ze harder op, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is op zien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de mee richting Londen en we overnachten in de Shard. Ze zegt me, hield je het 100, was ik zoiets met je gestart.

niet van het leven, met alle vrienden om me heen. Er is altijd wat beleven, nooit voel ik me alleen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen met Marianne.
5: TechnischExpertJansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: niet.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

ogen die niet langer de vermoeidheid kunnen dragen. Verzonken in gedachten in haar vaste stoel. Kijk ze maar naar buiten, geen besef meer en geen doel. Na elke vraag wat woorden, dan weer stilte.

Ik heb er een tietje nooit zijn, Het was zo'n schiere maid, Een dikke batterij en een gooie kop. En als het beeld ging trillen, was het och mijn god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja dat wordt genoeg. En voor wat ik heb gehoord, dat ze zijn goud verdient.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

deze mans wordt. Stabiliteit uit balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken. Maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.
7: The night is good when you feel like a child. When people tell us we need to straighten out.

lopen gingen, dat de robbie. Dat mokje alles zo groot zijn, iets met mega boek gewoon onvoorstelbaar. En oindeloos en iets met giga, maar ook groot. Nog zo'n woord dat mijn geval nooit beschreven kan.

gravy in like your foodie. Om ringt is nooit te down, ook al bewaar je dat nou. Maar op de vloer waar het betekent voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch uitleggen? Ik gaf niet moois, maar ook zware tip. En bleef toch nog eens bestonden. Was ik een klootzak ook voor die? Die keuze was duur geworden en iets met mega boek gewoon onvoorstelbaar en eindeloos en iets met gier.

maar dan vervolgens heb ik spijt.

het bureau, die Texaco. Is er nog eens geen regelrechte dealers? Een casino is in Groningen verkoolheid. Kwam van cocaïne, cause

nasuje, morena in haci bi so klon. En indien drank is de wereldaan, maar het echt best echt alleen. Een smalske met een groot plan, maar spelst in die lullen we dus.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

geloven, maar het lijkt straks een jaar dat de horeca dicht moest. Wat is dat toch raar? Ik zit te swipen op mijn telefoon, want die foto's van toen lijken.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

En als ooit op een dag alles naar wordt in de kop, zoek, dan is goed, al je liefde weer is op.

Kommer det ved mig. Lop med die beschaving. Doe huis niet banger wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Lopen soms om wandelen. Dat proost zo lekker bij.

Ja. Het is gully. Keihard gegaan. Vrijdag, zaterdag los. Zondag nog ergens meegevat. En dan die maandag, hè. Daar heb ik toch helemaal geen zin in, man.

0: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.
7: 7A.
8: What number is this, Chip?
7: 7A.
8: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: feel like this. We should have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights.
1: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als ze aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.
7: Vals plan.

0: Hallo, goeiemiddag zal ik zeggen. Op deze terugkomst van Valsplat in de
1: lucht. Doe eens zin in,
0: Ja. Je gaat een beetje... Ja, het is allemaal in mijn wind, Piet. Hè? Goedemiddag trouwens.
1: Ja, goedemiddag, jongen.
0: Ja, we zijn weer terug naar toch wel een behoorlijke tijd afwezig. We hebben veel op vakantie geweest, veel van alles door. Maar het is nu weer tijd om aan het waak te gaan. In dit geval vrijwilligerswaak hier bij Omroep het Hoogland en Omroep Eems Delta. Ook de lustroos in die regio natuurlijk van harte welkom bij Valsplat. En we hebben ook weer gasten vanmiddag. En daar gaat Piet zo meteen wat meer over vertellen. Een heel leuk onderwerp. En daar gaan we eigenlijk het uur met vullen. Maar ook met prachtige muziek. Onder andere een aanvraag door onze beide gasten. Komen we straks natuurlijk uitgebreid op terug. Ik zou zeggen, mijn naam, waar ik er wel weer?
2: Ebbe Scholtens.
0: Ja, dat is mijn naam. Maar ik geef nou even het woord aan
2: Piet Tuinman.
1: Ja, goeiedag luisteraars. Ik hoop dat je een mooie vakantie had. Het is vandaag dat we vals plat proeven. Dat betekent dat we alles in het Engels doen. Oh nee, sorry, in het Nederlands. Maar het programma, zal ik even vertellen, dat is, we hebben hier straks mensen van het toneelstuk of een openlucht voorstelling van Wierda. Zo heet dat stuk. Dan gaan we straks mee aan de proort. We hebben natuurlijk de muziek, we hebben de ploort voor Dirk. We hebben ook straks Jannes Wiersma, die ons weer komt vertellen waarvoor weer dat het de komende tijd wordt. Ik hoop dat het een beetje afkoelt trouwens. U ook, denk ik. en verder hebben we veel muziek. Dus ik zal eerst maar even zeggen van onze gast nemen welkom uit, René en Nico. Goeiedag René en Nico.
3: Mooi.
4: Dag Piet.
1: Goeiedag. Ja, we gaan het in het vals plat doen, hè? Dus ik ga nou over in het Nederlands. Vind je dat goud?
4: Ik vind het best.
1: Dat is beter, hè? Wensen mocht zich op voor een openluchtvoorstelling, Wierda, gespeeld op de historische Wierda heet. Het leven van burgemeester Enno Wierda vormt de basis voor een nieuw stuk van schrijver René Teninga en regisseur Nico van der Wijk. Nou, nogmaals, welkom.
4: Dank je wel.
1: We gaan er straks over pro.
0: Ja, we gaan eerst muziek down. En onze gasten nemen ook voor verzuiknummers in Doit. Maar dat is, dat is helaas, nee, niet helaas, want het zijn prachtige nummers. Dat zijn allemaal Engelstolige nummers. En die gaan we straks ook draaien. Maar ik wil toch een bruggetje maken naar het onderwerp straks. En dat alles met theater en toneel te maken. En op dit moment draait natuurlijk de Summerbühne-voorstelling inmiddels. Voor mij is dat al begonnen. En daarom word ik maar in begonnen vanop met echt een Groningstolig nummer van Alex Vissering. En dat is de Groenrepubliek.

Ik zei een droge vlijm en heb het nou meer zin. Het is net of gijs van mijn zout, hier boven dieke woot. En mengelmaus van zout en zuid, dat is wat meer rood.

0: Ja, Boeren en Klaai, Stalin en Lenin. Er is nogal wat over te doen over Lenin met name op dit moment. Maar goed, laten we het toch niet over hebben. Wat ik er wel weer mooi vind, is dat hier ook een koor op het lijst naar Alex Visser in komt. En er komt ook een koor straks te spreken. Volgens mij, waar we het nou over
1: hebben. Wie daar.
0: Piet, ga die gaan.
2: Ja, eerst maar even een vraag aan jullie. Wat we hebben weer in vast plaat aan. Een vraag aan jullie. Kunnen jullie je even kort voorstellen? Mag ik jou eerst het woord geven, René?
3: Ja hoor, ik ben René Teringa. Ik woon in Winsum. Al sinds 1995. Dus ik ben ondertussen, dacht ik, na 31 jaar wel een Winsumer. Ik ben sinds vorig jaar gepensioneerd. En sinds die tijd kan ik mij helemaal toeleggen op mijn hobby, het schrijven. En met name van toneel. Ik ben opleiding begonnen ook aan schrijversvakschool.
2: Maar jij schrijft al heel lang en dan nu nog die opleiding doen.
3: Ja, ja die opleiding die had ik al veel en veel eerder willen doen. Maar in combinatie met werk was er geen goede combi. Dat moet afraffelen, denk ik. Maar ik heb er nou allemaal mooi de tijd voor, dus dat doe ik. En daarnaast heb ik onder andere nu, ik dacht vanmiddag nog, het is precies een jaar geleden dat ik Wierda af had om te schrijven. Maar ja, dan duurt het nog een jaartje voordat we zover zijn.
2: En, maar mensen kennen jou ook van Najoorsvisite?
3: Ja, zeker samen met Nico. Wij doen het al, of hebben dat gedaan vanaf 2005. In januari 2006. En de laatste Najoorsvisite is 2020 geweest. 1 januari 2020. Oh ja. Toen trad corona in. En is daarna nog wel een poging gedaan om er nog eentje op te voeren. Maar dat is tijdens coronatijd niet gelukt. En is tijdelijk een beetje een trieste dood gestorven.
2: Ja, jammer. Ja. Misschien komt er nog terug.
3: Wie weet.
2: Ja.
3: In elk geval, wij hebben samen de draad weer opgepakt. En dit stuk gemaakt, ik heb geschreven. Ondertussen steeds in overleg met Nico. En Nico is de
2: regisseur. Ja. Misschien kan jij je ook even voorstellen, Nico.
4: Ja, ik ben Nico van der Wijk. Ik ben 63 jaar. Ik ben nog lang niet met pensioen. mijn eerste keer in Winsum was voor mij in 2005 of zo. De Borgheer, het verhaal van de Borgheer. Dat was ook SKKW. Ja.
2: En voor die heb jij zelf gespeeld, hè?
4: Toen heb ik dat gespeeld.
3: De Borgheer van Bellingeweer. En daar was jij regisseur en ik acteur. Althans, ik deed Borgheer.
4: En ik kom uit de stad. Daar woon ik al sinds mijn studie, sinds 1980. En ik had eigenlijk nog nooit van Winsum gehoord. Totdat ik dus gevraagd werd om de regie te gaan doen van dat... Van dat stuk, de Borgheer van Bellingeweer en het Loze Linnenmeisje. En sindsdien ben ik eigenlijk niet meer weggeslaan uit Winsum geweest. Nee. Dat is al 20 jaar geleden of zo, dan begrijp ik dat die... zo lang ben ik hier al, doe ik hier regies en dingen.
2: Maar net als, jij hoeft geen opleiding meer te doen, heb ik begrepen, hè? Dat is niet meer nodig, hè? Jij hebt voor meerdere toneelgezelschappen gewerkt, hè?
4: Ja. Ja, ik ben actief als acteur en als schrijver en als regisseur. Dus ik heb een hele brede belangstelling. En ik heb ooit wel een regieopleiding gedaan. Dus dat heb ik wel gedaan toen ik nog echt jong was. En, maar goed, spelen heb ik gaandeweg mezelf proberen aan te leren. En schrijven ben ik maar gewoon gaan doen. En dat is eigenlijk mijn hoofdmoot van activiteiten.
2: Oké. Ja. Laten we even naar jou teruggaan, René. Wie was eigenlijk die Enno Wierda?
3: Enno Wierda is in 1849 geboren in Winsum. Zijn vader was een vrij gerenommeerde Wierda. Hendrik Willem Wierda was vrij bekend in Nederland, een liberaal. Vriend van Thorbecke bijvoorbeeld. Maar Enno die werd in zijn jonge jaren is hij meester op de hout- en zaagmolen geworden aan de Zaandam, aan de Schouwerselsterweg. En dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven heeft hij dat gedaan. Maar zoals dat in die tijd ging, zijn vader was op een gegeven moment burgemeester in Winsum. En die heeft dat gedaan tot 1878. En in 1878 heeft Enno Wierda dat stokje overgenomen. Dat ging nog een beetje anders dan tegenwoordig. Ja. En dat is hij gebleven tot 1918. Dus hij is 40 jaar burgemeester van Winsum geweest. Mm. Nou, als burgemeester in die tijd heel wat anders dan tegenwoordig.
2: Ja, dan had tegenwoordig geen burgemeester meer vol, zou ik zeggen.
3: Nee, maar hij bleef ook gewoon meester op die houten zaagmolen.
0: Maar hij was dus wel een beetje burgemeester in oorlogstijd.
3: Ook, ja. Ja, de Eerste Wereldoorlog heeft hij meegemaakt. En alle andere oorlogen, want in de buurt waren die er ook. Dus Frankrijk en Duitsland, et cetera. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Het is een beetje te vergelijken. Je hebt het nog steeds in Frankrijk. Die hele kleine dorpjes hebben ook een mairie. Mm-hmm. En die is ook gewoon wijnboer of gewone boer of wat dan ook. En dan blijft hij ook. En zo was het hier ook. Dus één keer per maand dan kwamen ze bij elkaar. Wethouders en de burgemeester. En één keer in 2-3 maanden was ik in een raadsvergadering. En er werden besluiten genomen. Ja. En er waren nog 1 of 2 mensen die dat dan meehielpen uitvoeren. Zeg maar.
2: Maar dat weet jij ook zeker, dat het zo ging. Van,
3: ja.
2: Ik heb begrepen dat het stuk Wida een beetje gebaseerd is op waarheid en fictie.
3: Klopt.
2: En hoe heb je die balans daarin kunnen vinden in het schrijven?
3: Nou, er is over Enno Wierda, over de tijd waarin hij leeft, is eigenlijk best wel veel bekend. Maar over de persoon zelf, ondanks dat hij dus 40 jaar dit ambt heeft bekleed, zeg maar, is er eigenlijk vrij weinig bekend. Alles wat er van hem bekend is, daar heeft de Wierda Stichting heeft daar een heel mooi boekje van gemaakt een paar jaar geleden, in 1991.
2: Wierda Stichting is wat Wierda heeft nagelaten aan een stichting, aan de bewoners van Winsum.
3: Klopt. Hij had op een gegeven moment via erfenis zelf had hij de huidige Wierdahoeve had hij in georven. En na zijn dood heeft hij dat nagelaten aan de gemeenschap onder voorwaarden. Dus een legaat onder voorwaarden heet dat. En die boerderij moest in stand gehouden worden. Moest een soort van stichting opkomen. En van de revenuen, na aftrek van kosten, moesten er allerlei activiteiten in het dorp mee gefinancierd worden. Daar mocht van alles zijn op het gebied van sport, cultuur, et cetera. Zolang het mag, niet ging om kerkelijke activiteiten.
2: Nee, precies.
3: Nou, dat laatste zinnetje, die zoomt steeds door Wierda en alles wat hij heeft gedaan heen. Dus vond ik wel een interessante. Ik heb ook met mensen van de Wierda-stichting gevraagd, waar komt dat nou dan precies vandaan? Nou, dat is niet helemaal bekend. Iedereen heeft er wel ideeën over, maar dat is niet bekend.
2: Ja.
3: Maar zo is eigenlijk heel veel niet bekend. Dus in 1921 is de beste man overleden. In 2021 was het 100 jaar geleden. En toen heeft de Wierda-stichting een brochure, een boekje uitgebracht over Enno Wierda. En alles wat daarin staat, dat is ook opgediept uit archieven. Dat is wat wij weten van Enno Wierda. En dat is heel weinig.
2: Ja.
3: Hij is vrijgezel gebleven, kinderloos gestorven. Was dus meester op die molen. Burgemeester in die tijd. Het was een heel sociaal-liberaal man. Hij had er het beste voor met de gewone man, zeg maar. Mm. Maar ja, wat voor gevoelsleven de beste man had en of die hobby's had, et cetera, dat is eigenlijk allemaal niet zoveel.
2: Maar in het stuk zeg jij van, je zegt net van hij is vrijgezel gestorven.
3: Ja.
2: Maar in het stuk zeg jij, hij is getrouwd of hij heeft een vrouw gevonden via de hoogschule. En is dat dan de fictie?
3: Dat is de fictie.
2: Oké. Okay.
3: Ja. Nee, want weet je, ik heb wel eens gezegd van als ik het een toneelstuk had moeten maken over Wierda, over datgene wat er echt bekend is. Ja, dan hadden we een proloogje gehad en dan waren we gaan koffie drinken.
2: Ja, ja. Mooi.
3: Dus ik heb er een verhaal omheen gemaakt, maar ik heb hem dus niet laten trouwen. Want dat is dan wel weer het gegeven. Dus
0: dat zou geschiedsvervalsing zijn eigenlijk.
3: Ja.
0: Min of meer.
3: Ja, min of meer.
2: Even voordat we verder gaan, straks met jou, Nico. Zouden we eerst misschien even muziek
0: kunnen
2: draaien?
0: Ja, we doen even muziekje. We gaan een Neil Young draaien op verzoek van de heren, om zomaar eens even te zeggen. Harvest Moon. Prachtig nummer natuurlijk van hem. En degene die in Neil Young geïnteresseerd is, die wil ik even wijzen op Roots Rock Radio vanavond. Ja. Want Neil Young die brengt half september een splinternieuwe plaat uit met de Chrome Hearts. Okay. En dat nummer, daar staat een nummer op van maar liefst 11 minuten. En dat lijkt eerlijk gezegd wel een heel klein beetje op Harvest Moon. En daar gaan we het programma mee beginnen vanavond. Dus mocht je dat leuk vinden, luister vanavond ook even naar Roots Rock Radio om 7 uur. Maar nu gaan we luisteren naar het prachtige Harvest Moon, Neil Young.

0: Ja, het is een beetje een doodzonde om zo'n prachtig nummer te onderbreken. Maar ja, ons hoofddoel is er ook een beetje informatief zijn voor de luisteraars. En met vandaag gaat dat helemaal over Wierda, het openluchtspel wat 3, 4 en 5 september in Winsum wordt opgevoerd.
1: En 6 september.
2: Er is eentje aan
0: toegevoegd. Oh, ja.
2: Ja.
0: Ja, want de verkoop die draait zo goed van de kaarten. Ze hebben inmiddels daar een editie aan toegevoegd op 6 september, vertel ja. jij Nico.
3: Klopt.
0: Nico, jij doet de regie van het geheel. En wat mij wel... Nou, het is een behoorlijk grote cast, om zomaar eens even te zeggen. Hoe stuur je in vredesnaam zo'n groep van een man of 30 aan? Ze hebben kennelijk allemaal, denk ik, allemaal een uiteenlopende ervaring. En hoe krijg je daar een constante in?
3: Ja, door het gewoon te doen. Nee, het klinkt heel stom, maar, je moet natuurlijk weten wat je wil met het stuk. En je moet dus helder en duidelijk zijn naar je spelers en liefdevol en hoe noem je dat, stimulerend.
0: Ja.
3: En dat is hoe ik het eigenlijk altijd doe.
0: Okay.
3: Ook als je nog nooit hebt gespeeld of misschien nog maar één keertje hebt gespeeld of je bent al heel ervaren, dan nog. Het is altijd heel belangrijk dat je met elkaar een groep maakt.
0: Ja, ja, ja. Hè,
3: het zijn natuurlijk geen geschoolde acteurs in principe.
0: Nee.
3: Maar het kan wel een groep zijn die het heel leuk heeft met elkaar. En die die bereid is om veel dingen van elkaar te pikken. Ja. En elkaar ook te helpen en te stimuleren. Dus dat is voor mij eigenlijk altijd de slimste manier om een mooi stuk te maken. Is om het gewoon gezellig te hebben met elkaar.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus je begint eigenlijk met een stukje teambuilding, als ik het goed heb.
3: Nee, ik begin wel echt met het stuk. Maar mijn ervaring is dat die teambuilding ontstaat doordat je samen een stuk maakt.
0: Juist.
3: En door gewoon leuke aanwijzingen te geven, leuke repetities te verzorgen. Dan is het daar heel snel van dat er een team aan het ontstaan is.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dan maken mensen zich het ook eigen, zeg
3: dat
0: maar.
3: Dat klopt,
0: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Waar me trouwens even tussendoor vraag, je intrigeert. Als ik naar die titel krijg, dan staan daar twee uitroeptekens en drie uitroeptekens en twee vraagtekens achter. Wat heeft dat te betekenen?
3: Ja, dat moet je echt naar René vragen. Ja. Dat is een heel goed plan van hem geweest uiteindelijk.
4: Ja, nou, dat borduurt een beetje voort op wat we net al eventjes over hadden.
0: Ja.
4: Het is gebaseerd op historische feiten, uitroepteken. Het is gebaseerd op het leven van N.O. Wierda, uitroepteken. En het is een goed verhaal, vinden we zelf, uitroepteken.
0: Ja.
4: Maar we hebben er wel, ik heb er twee vraagtekens achter gezet, want er zitten veel vraagtekens in van datgene wat wij laten zien, klopt dat wel?
0: Okay.
4: Dat is één vraagteken. En een andere vraagteken is van... Jeetje, er was wel erg veel humor in die tijd. Ja. Weet ik ook niet of dat wel zo is. Maar dat zit wel in het stuk.
0: Okay. Mooi.
4: Maar dat is een beetje mijn gebrek. Zonder humor kan ik geen stukken schrijven.
0: En worden die vragen ook beantwoord uiteindelijk? Of?
4: Ja, ze worden allemaal beantwoord.
0: Kijk.
4: Maar ja, het zou best kunnen zijn dat als er een historicus opstaat die zegt, hoe heb je dat nou? Nou, dat kan kloppen. En dat is dus het vraagtekentje.
0: Ja. Nou, Van Rossum komt vast niet. Maar goed, Nico, even kijken hoor. Qua regiekeuze, hè, wat is nou de grootste uitdaging voor jouzelf om hier een mooi geheel van te maken? Want je balanceert een beetje tussen historische nauwkeurigheid, hè, wat Nee, ook net zegt, en theatrale verbeelding daarvan. Wat is voor jou daar de uitdaging in?
3: Nou, kijk, op zich, we maken een theaterstuk. Dus de historische feiten, dat zal me verder aan mijn kont roesten. Als ik heel eerlijk ben. Ik wil gewoon een mooi stuk maken. En ik vertrouw René daarin dat het een mooi stuk is. Het is ook echt een mooi stuk. En kijk, het gaat nu dat het over Wierda. Maar wat ik zelf heel mooi vind aan, en ook heel slim gevonden, is dat het niet alleen over Wierda gaat, maar het gaat ook over Winsum. Over de gemeenschap, over het dorp en over de ontwikkelingen die er in het dorp zich hebben afgespeeld in al die jaren dat Wierda burgemeester was. En dat kunnen we ook heel leuk laten zien in de voorstelling. Zoals bijvoorbeeld in het begin worden de mensen vervoerd met een paard en

0: koets.
1: Ja.
0: En later met een auto. Weet je, oh, wat okay. dat is al een soort verbeelding van hoe de ontwikkeling in Winsum in al die jaren gegaan is.
2: Ja, dus dat is dus ook wel iets wat ook voor niet-Winsumers wel interessant is. Hè? Dat
0: volgens mij
2: die
0: wel.
2: Gegevens wel.
3: Ja, nou, zeker, ja. Zeker voor de mensen van het Hoge Land.
2: Ja.
3: Hè, want de ontwikkeling in Winsum waren niet uniek. Hè, maar die speelden net zo in Garderen en Ezingen en in Baflo en in Eenrum.
2: Ja.
3: Er was een ontwikkeling van, nou, Nico noemde het al, hè, qua vervoer. Nou, in die tijd is een spoorlijn aangelegd, bijvoorbeeld van Groningen naar Roodschool.
2: Ja.
3: De padentram van Winsum naar Zoutkamp is aangelegd in die tijd.
2: Hmm.
3: De fiets deed zijn intrede.
2: Ja.
3: De auto's kwamen op. Er was
0: riolering.
3: Riolering. We hadden een enorme landbouwcrisis in die tijd. Er waren veel epidemieën. Ja. Cholera, TBC. Dus er was erg veel ellende.
2: Migranten.
3: Zeker migranten. Ja, een enorme onderscheid tussen arm en rijk. Je begon al even met de graanrepubliek.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar wat in Oost-Groningen natuurlijk nog stelliger, nog scherper aanwezig was, had je hier ook in andere vorm. Maar dat onderscheid, dat was er wel degelijk.
2: Ja.
3: En dus die standsverschillen. Nou ja, weet je, en dat zijn voor zo'n stuk, zijn het ook weer allemaal mooie elementen om erin te verwerken. Het gaat uiteraard over Winsum, maar mensen van het hele Hoge Land, Eems Delta, ik zou zeggen, kom allemaal maar even kijken. Want die contouren eromheen, zeg maar, ja, die spelen in die dorpen precies net zoals in Winsum.
1: Ja, en ook internationale spanningen die toen aan de orde waren. Want toen was de Eerste Wereldoorlog.
3: Klopt.
0: Russische revolutie speelt ook een rol in ons stuk. Ja,
1: ja, ja, ja, precies.
3: Ja, ja. Okay. Ja, die zit er echt stevig in, die Russische revolutie. Misschien niet zo bezig als ik verwachtte. Maar dat is wel.
2: Daar zijn we ook met Marx en Lenin begonnen. Hè,
1: en heb je ook een beetje nu naar Poetin gekeken?
3: Nou, ik had graag dat beeld van Lenin ook in Winsum.
4: Ja, ja, ja, ja. Ik kan me iets meer voorstellen. Ja.
2: Goed, even trouwens naar de luisteraars, kijkers met name toe die hier tv zitten te kijken. We hebben normaal eigenlijk een close-up beelden van onze gasten. En nou worden ze een beetje met de rug aangekeken, eerlijk gezegd, op tv. En dan komt dat een van onze camera's, die is nog niet helemaal aangesloten zoals het hoort. Dus excuses daarvoor. Maar goed, de verhalen die verteld worden zijn duidelijk. En de muziek die ze gekozen hebben ook. We gaan nu even naar Oasis voor Wonderwall. Daar schijnt een verhaaltje over te staan in de krant. Maar dat moeten mensen zelf maar even uitzoeken.

0: manier.
1: Ja, ze hebben onlangs hebben ze een aantal concerten weer gegeven. En die waren in mum van tijd uitverkocht. De gebroeders Gallagher, die het niet altijd even goed met elkaar hebben kunnen vinden. Maar ze zijn toch weer gaan optreden. Piet?
2: Ja, we praten met René Tedinga, schrijver van het stuk Wierda. En met regisseur Nico van der Wijk. Ja, ik heb nog even een vraag aan jullie alle twee. Maar als een van jullie wil antwoorden. Jullie werken al 20 jaar samen, dat klopt hè? Zo ja. Ongeveer. Wat maakt die samenwerking nou, dat die zo goed werkt? Ja, en zeker bij dit soort grootschalige projecten, zou ik zeggen.
3: Ja, en dan is het ook nog zo dat wij allebei ook fan zijn van de broertjes Gallagher. Ja, ja, ja. Wij slaan elkaar de hersens niet in. Dus,
2: nee, ja.
1: Kijk, dat scheelt wel
3: ja,
1: weer.
3: Dat scheelt wel weer. Ja.
4: Maar
3: ja.
4: Ik ben zelf natuurlijk ook schrijver. En, dus ik heb heel veel stukken gelezen en ook geschreven. Maar ik vind bij René's een stuk altijd heel prettig. Er zit zo'n een fijnzinnige humor in. En ik zie het altijd meteen voor me als ik zijn stukken lees. Dus ik heb altijd zin om het... er wordt wel heen en weer gecommuniceerd van... Nou, kan dat niet anders of moet het misschien niet zo? Nou, dan luistert hij ook altijd ja, ja. Goed. Maar dat is altijd een goed overleg. En,
2: maar heeft hij dan zin om het te herschrijven op dat moment wel, als jij
4: ja.
2: Het zegt?
4: Ja, hij heeft altijd wel het idee van... nou, Nico die praat geen poep. Dus het is wel opbouwend bedoeld altijd. Dus ja. Dan gaan we in overleg en dan gaat hij veranderen of juist niet. Maar er wordt altijd wel... het is altijd een dynamisch proces. Dus niet hij leeft een stuk aan en dat moet ik doen. Nee, hij leeft een stuk aan, ik ga het lezen, ik geef feedback. En dan gaat hij daar weer op reageren. En zo gaat het een beetje...
2: Dus er zit een bepaalde flexibiliteit in het stuk
4: ja,
2: eigenlijk.
4: Absoluut.
2: En dat combineren jullie. Ja. Daarom werkt het zo goed.
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay. Kijk, ik ben geen regisseur. Ik ben ook geen professioneel schrijver. Wat ik Nico eigenlijk wel vind zijn. Dus ja, ik leer er ook heel veel van. En meestal neem ik zijn feedback één op één over. Maar soms ook niet. En dan hebben we het daarover. En dat gaat altijd in goede harmonie. En dan denk ik, oh ja, toch wel of toch niet. En dus we proberen elkaar dan ook echt wel op argumenten te overtuigen. Mm. En zolang dat zo gaat... En ik kan me niet herinneren dat wij ooit met de koppen tegenover elkaar hebben gestaan.
4: Echt
3: dat is,
4: nooit,
3: dat
4: nee,
3: is echt nog
4: nee,
3: nooit gebeurd.
4: Nee,
3: dus,
4: mooi.
3: Ja.
4: Nou, dat is wel leuk bij dit stuk, sorry Piet. Dat, ja. Toen ik het einde las, dacht ik van... Nou, is dat niet een beetje... René zei, nee, dat einde is goed. Toen hebben we afgesproken, we gaan het... bekijken op de repetitie. Dus we veranderen het nog niet.
2: Nee.
4: En toen bleek dat René inderdaad gelijk had. Want het eind was toch heel goed zoals hij het bedacht. Dus okay. Dat zijn hele leuke dingen eigenlijk.
2: Kon jij je het dan op dat moment nog niet voorstellen hoe dat einde eruit
4: nee,
2: zag?
4: Nee, dat was het inderdaad.
2: Ja, ja.
4: Ja, ja,
2: ja.
4: Ja.
2: Oké. Okay. En ik heb ook begrepen dat de rol van muziek en zang... dat speelt ook een grote rol in het stuk. Hè? Hoe, kun je daar wat over vertellen?
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Wij begonnen net met Neil Young. Nou, dat nummer, daar startte de voorstelling ook mee. Dat komt later in de voorstelling nog een keertje weer terug. Mm. Ik vind het altijd een mooie uitdaging om... dit stuk speelt natuurlijk in eind 19e, begin 20e eeuw. Nou, daar moest Neil Young nog geboren worden.
5: Maar toen had je wel een halve smoel.
3: Toen had je wel een halve smoel, precies.
2: Scherp, hè?
3: Ja, heel scherp.
2: Ja, mooi.
3: En liefde is ook voor alle tijden. Dus,
2: ja,
3: dus wat er in de Harvest Moon bezongen wordt, zeg maar. Mensen, ik zou zeggen, luister daar eens even goed naar. En kom dan naar de voorstelling. Want je ziet het wel een beetje terug, het sfeertje. Maar muziek vind ik altijd erg mooi in combinatie met toneel. Ik ben zelf, ik heb een verschrikkelijke hekel aan musicals.
2: Ja.
3: Zeg ik er maar even bij.
2: Ja.
3: Ja,
4: dat is onterecht, hoor.
3: Ja, dat is onterecht.
4: Ja.
3: Maar dat vind ik niet...
2: Daar uit. Verschillen jullie dus.
3: Ja, daarin verschillen we wel ja. Meer, hoor.
4: We gaan misschien een keer een musical maken, René.
3: Ja, nee, dat gaat me niet lukken. Maar muziek in een theatervoorstelling vind ik wel mooi. Maar
2: er zit ook live muziek bij, heb ik
3: ja,
2: begrepen.
3: Ja, dus alles is live. Gert-Jan Piek uit Sauwerd met zijn maten, die hebben een bandje, treden regelmatig op. Die verzorgen de muziek. We hebben ook het koor Dames Loos in het stuk. Dus er zit volop muziek in. Een van de actrices die is echt een zangtalent. Dus die zingt ook een aantal nummers.
2: Durf je de naam nog niet noemen?
3: Jawel, Nans Huizinga.
2: Nans Huizinga.
3: Ja. zeker.
1: Piet, moet maar een beetje om de tijd denken, hoor. Dus brood maar even nieuwsgierig.
3: Sorry, Nans, ik wou nog net reclame maken.
1: Ja, dat moet ik zeggen.
2: Nee, we gaan het even over jouw positie. Je bent nu vroeg pensioen, hè? Heb ik begrepen?
3: Ja, heel vroeg. Ja.
2: Heel vroeg pensioen, ja. Hè? En jij komt, en dan denk je van, gaat hij op vroeg pensioen? Dan komt hij van Schiemen en Co. Want je was gemeentesecretaris daar, hè?
3: Klopt.
2: Ja, we hebben daar een liedje over.
3: Ja.
2: En dit was van Fries Wolma. Die willen we je graag even laten horen. Mischier.
3: Klinkt goed.

0: Ja, wat minder schierig. Dat we een beetje man schippen met de tieten vanmiddag. En dat, nou ja, ondanks die prachtige muziek. Maar we gaan nou even naar een item waar ook altijd in ons programma rond deze tiet is.
1: De plaat
0: is,
1: voor Dirk.
0: In dit geval de plaat voor Dirk. En daar gaan we ook een klein stukje van draaien. En ondertussen gaan we ook in beeld met Jannes. Om te kijken of het inderdaad 4 dagen gewoon wordt.
2: Het is DJ Ötzi met een Stern.

0: Ja, over sterren gesproken. We hebben nou toch een ster aan de telefoon.
1: Die heeft gisteren ook nog sterren zo.
0: Ja, die heeft van gisteren ook sterren. Geen sterretjes voor ook, hoop ik. Maar ja, Jannes Wiesema. En wie houdt hem van harte welkom. Goedemiddag, Jannes.
1: Dag, Jannes.
2: Goedemiddag, allemaal hoor.
0: Ja, goedemiddag. Mooi dat je er weer bent, Jannes. Het is even leden. Maar nou ja, wie ben natuurlijk wel... wie een prachtig weer aan deze zomer. Allerlei records.
2: En
0: nog steeds, hè. Ja, dat is voor een weerman altijd wel interessant, denk ik. Of nee?
2: Ja en nee, dat is, is interessant, al die extreem, maar het is allemaal extreem door de boomkant en niet door anderen meer. En dat is wel een beetje zorgelijk. Hm. En al doen we weer, ja, er is weinig te beleven, hè. Dus eind van koffies van vorige maand.
0: Ja. Dus nee, maar doe bedoeld door met naar beneden, dus dat we geen temperatuur meer dingen onder de nul krijgen. Dat bedoeld toe.
2: Nou, nee, maar we hebben nog geen koude record. Ja, nee. Ik kan het nu ook, maar het is altijd al jaren warmte record. En nou, deze zomer ook. Ja. Deze zomer is de warmste ooit hebben we ooit aan hem.
0: Ja.
2: Kan boven 2020 goed.
0: Dat is ook een teken. Dat is ook een teken destijds natuurlijk, hè, in die tien moorden in beleven en dat er allemaal in de wereld gebeurt.
2: Die temperatuur die we nu hebben, 20 jaar in, dat ze nou in de wat te zeggen. Vanuit het zuiden komt die warmte al hoger. Dus wat zijn vrouwen, waar wie vrouwen, en dan hebben ze nou in Noorwegen, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus we kunnen binnenkort palmboom in toen zetten, zeg maar.
2: Nou ja, je weet het wel. Als we in het zuiden wat ik zou zo'n zomer dat ze door hebben met, ik meen van al acht ogen, boom de 35 groen. En dat is al uniek.
0: Ja, dat is al uniek. Maar goed, wie man een beetje opschuiten, Jan, wat betreft de tijd. We kunnen hier 10 uren over praten, maar we willen ook gewoon in buiten op korte termijn wat er de eerste komende dag of 5 gaat gebeuren. Toch maar.
2: Nou ja, in elk geval, vanom is het nog lang, hè. En om in een temperatuur die zakt in de nacht naar 17 graden. Dus er is nog een beetje slowboard naar maan, dan is het zonnig. En ook heet, we kennen nog wel een grootje, 1 of 2 warmer maar worden als vandaag. Dus we gaan vandaag 31 graden in verder de provincie in. Dan ben je, en vooral in stedelijk gebied, hebben we wel 33, denk ik. Nou, men kan wel 34 worden. Ja. Maar ik denk wel dat het niet zo'n aangenomen warmte wordt als vandaag. Vandaag was luchtvochtigheid was al leeg, 20%. Ik denk dat men wel een beetje oplopen gaat verder. Het wordt een beetje benauwd weer, denk ik. En er komt er loder in de op de dag ook wat meer bewolking. Het is wel droog. Nou, in een zorre dag dan is de bewolking en zon. Loder op de dag is een kans op een bui. Maar ja, de week komt me dan niet zo gretig met regen. Dus het kan metvallen of tegenvallen. Ik wil nou wat regenen. Maar temperatuur gewoon wel hoor naar beneden. Ik denk dat we hier in onze gebied hier zo'n 20, 23 graden terechtkomen. Dus daar is dan wel aangenomen. Nou, zondag dan is de wolken en zondag dan gaat de temperatuur naar 20, 21, 22 graden. En de volgende week dan is de geregeld kaas op een bui.
0: Okay.
2: En de temperatuur nog weer 21 graden. Maar wie wil de bui wel een beetje meer regenen. En het is gort en gort droog.
0: Ja, het is ongelooflijk, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dan moeten we nog in moed zitten, Jannes, wat dat betreft.
2: Ja, en dan hebben we nog geluk dat hier zo, want in Zuid-Vlaanderen is het nog droger. Want als toen kijk ze weer vorige week hier nog een dikke dunne bui uit de streep. Fatisch
0: geweest. Ja. Oké, nou, wie doen het ermee? Mooist als ik, wie mondt ermee down, zeg ik dat bij slecht weer.
2: Ja,
0: maar
2: hebben geen keuze, ja. We kennen toch niet regelen. Dus het komt zoals het komt, hè?
0: Ja, het komt zoals het komt. En nou, dan moeten we maar zo holen ook, zal ik zeggen.
2: Zo is daar.
0: Janus, dankjewel.
2: Week
0: en,
2: weer.
0: Ja, en half groeg tot volgende week, dan bel we die groep.
2: Goeie uitzending.
1: Yo, bye, Janus.
2: Mooi.
0: Oké, prima. Wie gaan verder praten met Nico en René?
1: Ja, ik heb nog even een vraag aan jullie die misschien ook voor de mensen interessant is. Wat hopen jullie nu dat het publiek meeneemt nadat ze de voorstelling hebben gezien?
0: Geld.
3: Voor mij gaat de voorstelling over dat je trouw zou kunnen zijn aan je idealen. En dat het dan, want Wiera is eigenlijk zijn hele leven trouw geweest aan zijn idealen van rechtvaardigheid als sociaal-liberaal. En hij is trouw geweest aan de liefde die René verzonnen heeft voor hem. En dat vind ik ook een hele goede gedachte. Dat is een soort standvastigheid, een soort trouw blijven aan waar je voor staat. En dat vind ik belangrijk. Ik zou het fijn vinden als mensen dat in ieder geval oppikken. Wat ze er dan verder mee doen, dat is natuurlijk aan hun. Maar daar gaat voor mij de voorstelling over.
1: Oké, en dat is ook een beetje de stijl waarin dat je wie je daar neerzet. Want ik geloof dat jouw zoon Gijs de hoofdrol speelt, wie je daar? Is hij daar niet te jong voor?
4: Nou, Ja, dankjewel. Maar heeft de basisschool al afgemaakt, hoor. Ja, nee hoor, maar op zich, hij is 29. En toevallig was N.O. Wierda ook 29 toen hij burgemeester werd.
1: Oh ja.
4: Dus dat klopt wel.
0: Mooi, ja.
4: Maar als hij 59 was geweest, had het ook gekund. Want dat is Wierda natuurlijk ook geworden. We vertrekken natuurlijk wel een periode van 40 jaar.
1: Ja.
4: Nou, we hebben helemaal aan het begin in december hebben wij audities gedaan. Hij heeft daar samen met heel veel anderen heeft hij daaraan aan deelgenomen. En nou ja, goed, Nico was eigenlijk wel vrij vlot overtuigd van wie... Er zitten een paar wat dragende rollen in. Hoofdrollen vind ik altijd een beetje... Want iedereen speelt een hoofdrol. Mm-hmm. Maar er zitten wat dragende rollen in. En nou ja, dus daar waren we wel vrij vlot uit wie dat zouden moeten zijn. En toen hij aankwam met mijn zoon Gijs om N.O. Wierda te spelen... toen zeiden we, oké, hier ga ik mij even niet mee bemoeien.
1: Nee, oké, mooi.
0: Ja. Nou, even over de plek, hè, de locatie, zeg maar, Wierda heet. Indrukwekkende plek. En beïnvloedt dat ook nog op een bepaalde manier jouw keuzes qua regie? Of...
3: Ja, zeker. Want het is heel, heel. Ja, het had ook wel op een andere plek gekomen. Maar dit is wel echt uniek. En ik merk ook dat de spelers dat ook zo ervaren. Dat, daar heeft hij gewoon. Nou ja, heeft hij er nog gewoond eigenlijk?
4: Nee, heeft
3: niet gewoond, maar het is wel in het bezit geweest. En er staat een bordspeeld van wie je daar ook op het terrein.
0: Okay.
3: Daar gaan we ook leuke dingen mee doen. En, dus het, maar het is heel fijn dat we daar op die plek. Dat is. Qua sfeer hoef je eigenlijk niks meer te doen, want dat is er gewoon al.
0: Ja.
3: Dat komt omdat het een historische plek is.
0: Ja. Dat is wel hartstikke.
1: En zo'n bosbeeld staat trouwens ook bij de bibliotheek, hè?
4: Ja.
1: Van Wierda.
4: Ja. Dezelfde staat daar ook.
3: Oh, dezelfde?
4: Ja.
3: Oh, nee. Gewoon een klei afgietsel of...
1: Ja, ze wou weer eens lenen in de neer.
0: Mooi. Goed, ik denk dat we na het volgende muzieknummer even gaan afronden, Piet. Hè, met René en Nico. Wat betreft, en dan gaan we nog even wat details geven van...
3: Zakelijk.
0: Ja. Precies.
1: Ja.
0: Even dat soort dingen. Wanneer, wie, wat, waar en hoe laat en dat soort dingen. Dat is ook wel even belangrijk natuurlijk. Maar we gaan nog even een nummer draaien wat jullie voorgedragen hebben. Lang nummer, 5 minuten 32, dus we moeten daar ook een klein beetje inkorten. Wel weer prachtig, Day in the Life. Waarom hebben jullie dat gekozen?
4: Nou ja, ik vind het een geweldig nummer. Het is een, ik had het net over dat ik niet van musicals hou, maar ik hou wel van muziek met karakter. Nou,
0: ja.
4: Hier zit echt karakter in. Er zit klassieke muziek, wat mij betreft, zit erin.
0: Ja. Okay. De Beatles natuurlijk.

0: het is nooit een goed moment om een nummer af te breken. Maar misschien is dat hier weer op dit moment van Day in the Life wel even zo. We hebben nog maar een kleine 4 minuten om onze uitzending af te ronden. Dus Piet, ik weet niet of jij nog een...
1: Even wat zakelijke dingen. Ja. Van René en Nico, in ieder geval dank voor dat jullie hier kwamen. En dat we over Wierda hebben mogen kunnen spreken.
2: Heel graag gedaan.
1: Ja. En Wierda is te zien op 3, 4 en 5 september. Zo stond het tenminste in de krant. Maar jullie hebben daar nog een dag bij aangeplakt, heb ik begrepen.
3: Ja, zondag 6 september is er ook bij.
1: Zondag 6 september. Ja. En jullie hebben ook een uitbreiding van de tribunes gedaan, heb ik begrepen.
3: Klopt.
1: Dus er is meer mogelijk nu.
3: Ja, ja.
1: Oké, okay, en als je dan zo'n kaartje wil hebben, waar moet je dan zijn?
3: Dat weet ik niet.
2: www.promotiewinsum.nl.
1: Oké. Okay.
2: En daar klik je even op Wierda. En dan...
1: Het
2: is heel simpel.
1: Promotiewinsum.nl, koop tickets.
2: Ja.
1: Oké, okay. En er zijn nog kaarten.
2: Zeker.
1: Maar je moet er wel snel bij zijn.
2: Je moet er wel snel bij zijn. De vrijdag, zaterdag is bijna uitverkocht. Donderdag, de première, zijn ietsjes meer, ook niet heel veel meer. En de zondag, die is net open.
0: Dus is dat een matinee of een avond?
2: Het begint allemaal om 17:30.
0: Oké. Okay.
2: Dan gaan we eerst ongeveer een uur spelen. Dat is een proloog en eerste bedrijf. En dan is er een vrij lange pauze waarin er gezamenlijk gegeten wordt.
1: Oh, dat is
2: dus
1: leuk.
2: Er zit ook een menu in. Dat zit allemaal bij de prijs inbegrepen.
3: En er wordt gezongen ook tijdens het eten door de dames Loos onder andere.
1: Ja, ja.
3: Dus het is gewoon een gezellige maaltijd.
1: Ja, mooi.
3: Ja.
2: En dan om een uurtje of 19:45 beginnen we weer. En dan als het goed is zijn we tegen 21:45. Misschien 22:30 klaar. Exact.
1: Okay. Net voor nieuwsuur zeg maar.
3: Je moet ook
1: naborrelen. Ja. Oké. Nou, nogmaals, hartelijk dank dat jullie hier waren. En fijn dat we wat meer weten over Wierda.
3: Jullie bedankt.
4: Zijt je zitten bij het water? Niks om hier.
0: Ja, we eindigen toch echt op plaat, om zomaar eens even te zeggen, met Aldi van Borloes. Hij komt ook hier uit Wensum. En hij zingt natuurlijk bied voor ons of Schuizelheid, zoals elke week.
4: Hij stiekem duwde op een wies.
2: Nou, ik vond het leuk.
3: Ja, dat was leuk. Mooi.
4: Met woorden.
3: Ja, dat was leuk.
4: Dat ik nog een zet biedt wat er blieft.
0: Ze vond het leuk. Nou, dat vond...
1: Ja. Ik hoop dat Lusteroers het ook leuk vond.
0: Ja, dat vonden we ook. Ja. En hartstikke mooi dat Lusterdam hem. En hopelijk volgende week weer. We hebben volgende week ook een heel mooi onderwerp. Daar moeten we ons nog wel een beetje in verduipen. Maar we kregen...
1: Baffeld in Rasker.
0: Baffeld in Rasker. Een mailtje van Ali Dijk, als ik me ga herinneren.
1: Ja, Ali Dijk.
0: En die hem door een project over interview of dorpsbewoners. Die in Grunnings interviewd ben. En toen kwam een heel project achterweg.
1: Ja.
0: En
1: wandelroutes.
0: En wandelroutes enzovoort. Dan gaan we volgende week uitgebreid over hem.
1: Mooi.
0: En hopelijk ken dat ook in Grunnings. Net als we hier ook een heel klein beetje doen hebben.
1: En vanochtend moest er nog weer in boven.
0: Ja, vanochtend natuurlijk gewoon we vanaf 7 uur lusten naar...
1: Roots Rock Radio.
0: Ja, prachtige muziek vanaf 7 uur. Americana, country, singer-songwriter, wat je maar leuk vindt. Dus zet toen in stouw in toen en televisie voor die of laptop of whatever, oortjes in. En dan genieten van oom vanaf 7 uur.
1: Ik ga gauw een koud biertje drinken, jullie dan. Wat zeg je? Ja, gaan we doen. Jij ook appen?
0: Ik moet nog...
1: Jij moet in... Ja. Roots Rock Radio.
0: Roots Rock Radio, ja. Oké, het is hoog 6 uur en dan krijgen we natuurlijk het nijs van 6 uur. En alles wat er omheen is. Oké. Ik zou zeggen...
1: Bye bye.
0: Mooi.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoette

Eigenlijk althans, de non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen gade door de ruit.

neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven de

Kom ook dicht bij mij. Laat mij die beschermen. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Laat me soms gewoon wabbelen. Dat proost zo lekker bij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus, en voor het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
9: Welcome to Roots Rock Radio.
10: Ja, en dat vooral namens ondergetekende
0: Ebbe Scholtens
10: en mijn mede-studiogenoot. Goedenavond.
0: Dick Stoppels.
11: Dick, Stoffels. Ja, goedenavond.
10: Ja, van harte welkom wederom uitzending met z'n tweeën van Roots Rock Radio vanavond. Vorige week was ik even aan het wandelen en Dikke heeft het alleen gedaan toen. En nou ja, goed, dat is ook allemaal prima gedaan met heel veel wandelliedjes, geloof ik.
11: Ja.
10: Jo met de banjo en Lien met de mandoline, dat soort dingen.
11: Ja.
10: Mooi. Ja, ik ga vanavond even in stijl beginnen, want las van de week Neil Young en Chrome Hearts. De Chrome Hearts brengen op 18 september 2026 Second Song uit. En dat wordt een semi-akoestisch album. 7 songs komen daarop te verschijnen. En gaat een beetje aansluiten bij de meer organische kant van Neil Young, om het zo maar eens even te zeggen. En ik ga dan zo meteen één nummer dat nu beschikbaar is inmiddels op de media, ga ik daarvan draaien. De plaat gaat een beetje een verwantschap hebben met platen van hem als Comes the Time en Prairie Wind. Organische kant van hem wordt het een beetje genoemd. Maar het gaat niet automatisch alleen over het teruggrijpen naar het verleden. Integendeel, 7 nummers komen erop die draaien juist op de manier waarop het verleden, heden en toekomst voortdurend in elkaar grijpen. En wij gaan maar liefst 11 minuten en 9 seconden luisteren naar het nummer dat nu beschikbaar is. En vanmiddag heb ik in mijn programma, of ons programma moet ik zeggen, Valsplaat, het nummer Harvest Moon gedraaid. En ik vind dat dit nummer, Second Song, daar wel een klein beetje qua sfeer in ieder geval van weg heeft. Ga even er rustig voor zitten. Neem een kopje koffie of een glas water. Ga even heerlijk genieten van Second Song van Neil Young en The Chrome Hearts.

0: Ja, het mag dan heten Second Song, maar het is volgens mij zo ongeveer de 500ste song van Neil Young wat hij geschreven heeft. En zijn allernieuwste product. 18 september komt dus de hele plaat uit met dezelfde titel. Prachtig. En hij werd begeleid hierin met de Chrome Hearts. En dan heb ik het over Anthony LeCurvo, Corey McCormick, Micah Nelson en natuurlijk Spooner Oldham. En dat is precies die combinatie die wij vorig jaar gezien hebben in Stadspark in Groningen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Fantastisch, dit hele stijl bij elkaar. Nu dus een nieuwe plaat gemaakt. En Koosje, die is ook alweer aan de lijn. En die zei van, zo hoorde ik Neil Young het liefst. En dat gaat mij eigenlijk precies net zo. En over Koosje gesproken. Ja, dat doen we niet zo heel gauw. En daarom doe ik het gewoon nog een keer. Ja, maar Koosje is vandaag gewoon jarig. En kijk, we kunnen niet aan beginnen om al onze luisteraars te gaan feliciteren. Want dan zijn we 2 uur bezig zo'n beetje. Maar we maken hier wel even een uitzondering voor Koosje.
1: Zeker.
0: Want dat is, die is altijd aanwezig en hebben we bijna altijd contact mee. Dus dat is toch wel even heel mooi. Nogmaals van harte gefeliciteerd, Koosje. En een fijne avond nog en geniet van je taartje, zou ik zeggen. Ja, volgens mij heb jij je een beetje laten inspireren.
1: Ja, wij gaan nu verder. Gisteravond, we waren even aan het fietsen. We zouden even, het was heerlijk weer. We zouden naar Noordpolderzeil, maar daar was het zo smoordruk.
0: 2000 man, hè?
1: Er waren 2000 mensen, stonden daar allemaal bovenop de dijk. Aan de ene kant de Waddenzee, aan de andere kant het mooie Groninger landschap. En ze keken allemaal naar de zon. En wat gebeurde er daar voor de zon?

0: Ja, de zon scheen lekker en dan kwam die kloterige maan voorbij schuiven. En daardoor stonden we met z'n allen, heel veel mensen hadden een brilletje op. Sommigen een heel goedkoop brilletje, anderen hadden een heel duur brilletje. Weet je dat ik 3 weken geleden nog zo'n bril weggegooid heb?
1: Echt?
0: Ja.
2: Oh my god.
0: Ik ben in de verhuizing en ik was aan het opruimen. Ja, wat kom ik hiervoor zo tegen dit?
2: Weg
0: ermee. Oh, nou, weg ermee. Ik heb toch verlangen niet nodig.
2: Ja, niet wetende
0: toen dat.
2: Toen dat. Ja, weet alles maar eens van tevoren. Ja, nou wat ik wel van tevoren weet, dat ik na het volgende nummer, dat nummer van Dick, ga ik het nummer van Ian No draaien van zijn nieuwste plaat. En dat nummer heet Jukebox Blues. En daar staat achter merkwaardigerwijs For Blaze Foley. Dus een nieuwe nummer van Ian No. En die gaat zingen voor Blaze Foley. En Blaze Foley hebben we al heel vaak voorbij horen. Komen hier bij Roots Rock Radio. En het verhaal ook vaak verteld. Heerlijke artiesten, prachtige nummers gemaakt. En na één van die nummers gaan we nu luisteren. En om nog een beetje in de sfeer te blijven gisteravond, heet het nummer Moonlight.

0: Ja, eigenlijk heette hij Michael David Fuller, maar hij is inmiddels bekend geworden dankzij zijn muziek onder zijn artiestennaam Blaze Foley.
1: Ja, ik heb er nog eentje om nog even bij gisteravond te blijven. En dat is, ja, wij hebben hem net niet helemaal gezien. In Spanje geloof ik wel. En zo nog een stukje over Groenland, weet ik veel, hoe die baan over de aarde precies liep. Maar wij zagen hem niet, maar Johnny Cash zingt erover. Ring of Fire.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, op sommige foto's zag je inderdaad toen die full moon, of toen hij helemaal bedekt was, zeg maar, zag je op het journaal niet eens dat zien, zo'n vuurballen aan de linkerkant van de, ja, van de zenders, die je normaal niet kunt zien. Maar nu, omdat het een gedeelte ervoor zwart was, kwam dat er extra uit. Dus dat vond ik wel mooi.
2: Ja, het was ik vond het zeer bijzonder. Wij stonden nergens, gewoon midden in het land, met z'n drieën stonden we te kijken. En heerlijk rustig. Ja. En ervan genoten. En,
1: ja, mooi. Ja, ik vertelde zo pas over aanleiding van de nieuwe plaat, die ook half september, net als die van Neil Young, van Ian No uitkomt. Die gaat heten Canyon Fall Trailer Band. En daar zijn twee nummers inmiddels van beschikbaar. En één daarvan ga ik draaien. Dat heet Jukebox Blues. En daar staat dan achter tussen haakjes For Blaze Foley. Nou ben ik aan het zoeken geweest van waarom hij dat nummer. Want in de song zitten niet zoveel referenties. Dus daar moeten we hopelijk later nog even kunnen achterhalen. Ik vind het wel een prachtig mooi liedje geworden. Van Ian No, van wie ik een beetje fan aan het worden ben. Ik heb hem vorig jaar in de stad gezien. Hele bijzondere, prachtige stem. En ik hoop dat hij nog een keer weer langskomt hier in Groningen. Want dan ga ik zeker weer bezoeken. Ian No, Jukebox Blues voor Blaze Foley.

0: Ja, kippenvel muziek voor mij, wat mij betreft in ieder geval. Jukebox Blues van Ian No. Met als subtitel For Blaze Only. En wat dat laatste betreft is I'm in Complete Ignorance.
1: Merle werd wel in bezongen.
0: Merle wel.
1: Ja, die kan er wel in voor horen.
0: Ja.
1: Goed.
0: Het was even de bedoeling dat je hem wat met het bruggetje deed, hè?
1: Sorry.
0: Ja, Merle kwam er wel in voor. Ik heb het ook opgezocht, even, maar het is nog niet zoveel bekend over het geheel. Dus dat komt vast nog wel. Maar, en ik heb ook al wat live-opnames beluisterd. In de hoop dat hij even zou vertellen waarom dit voor Blaze Foley, waarom hij zich daarop richt. Maar daar ben ik nog niet achter. Komt nog wel.
1: Kom vanzelf.
0: Draaide me nog een keer weer.
1: Ja, zeker. Ja, ik, nou, de brug die gaat dus vlees in de mist. En, sorry, Eppa.
0: Ignorance, ja. Zei ik.
1: Ja. We gaan, ik vind het nou een beetje de zomer. Ondanks dat het bloedheet is, de zomer is voor mijn gevoel voorbij. We gaan nu echt naar najaar.
0: Ja, het is maar 34 groot.
1: Wordt volop geoogst. En voor mijn gevoel is dit toch al echt een beetje najaar. En ja, dat betekent ook dat de festivals en de prachtige concerten er weer aankomen. En we hebben het al vaak over het Take Root Festival gehad. En de volgende artiest, die komt daar ook. Will Slater. En hij neemt zijn begeleidingsband, de 53's, neemt hij mee. Ze komen uit Athens, Georgia. En er wordt gezegd, de rauwe energie van de country combineert hij met de scherpe randjes van de Southern Rock. En het verhalende karakter van Americana. Nou, ik ben benieuwd. Het klinkt wel lekker. En we gaan luisteren naar het nummer van het album Normal Man, Ignorance.

0: Ja, ik denk dat ik wel even vooraan ga staan als Will Slater en de 53's optreden op The Root Festival. Dit was Ignorance.
1: Ja, het volgende nummer heet North. En dat komt van het album South. En dat wordt uitgevoerd door Blackie and the Rodeo Kings.

0: ze heten... wat zei ik nou?
1: Blackie and the Rodeo Kings.
0: Blackie and the Rodeo
1: Kings.
0: Kings. Een Canadese folk rock alternative country band met blues en country invloeden. 1996 opgericht in Hamilton, Ontario door Mr. Tom Wilson, Stephen Fearing en Colin Linden. En ik vond het wel lekker klinken.
1: Ja, het was
0: heerlijk. Het nummer heette dus North, sorry, en het komt van het album South.
1: Ja, dat is net zoiets als het eerste nummer Second Song noemen.
0: Ja.
1: Confused, ja, precies.
0: Yeah.
1: Goed, ik ga verder met Jason Scott en The High Heat. Die hebben onlangs een nieuwe single uitgebracht. En dat is een voorproefje van hun nieuwe album Playboy. Niet één woord, twee verschillende woorden. Dat verschijnt op 18 september aanstaande. En normaal gesproken zeg je altijd I'll be back as fast as I can. Maar deze Jason Scott maakte ervan I'll be back as fast as I can crawl. Oftewel, ik kom zo snel mogelijk terug, ook al moet ik kruipend. En daar gaat het over een relatie van je, waarvan je weet dat je ongezond is, maar waar je toch niet los van komt. Weggaan lukt misschien nog, maar vervolgens kruip je toch weer terug. Hier is Jason Scott en The High Heat, Fast as I can crawl.

0: Zo snel als ik kronk, ja.
1: Nou, dat is behoorlijk snel. Dit was... Ja, wie was het? Hoor nog maar.
0: Ja, Jason Scott en de High
1: Scott
0: Heat.
1: Ja,
0: dan ben je opletten.
1: Ja, maar we zijn al bezig met de volgende nummer. Hè?
0: Oh, is dat zo? Ja, ik wel, ja.
1: Ja, dan ga je weer verder kijken hoe het gaat. Maar we gaan nu verder met...
0: The Band of Horses. Ja, ook een beetje... Nou, we hebben altijd verschillende aanleidingen om nummers te draaien. En vaak is dat inderdaad ook zo. Dingen natuurlijk die we zelf leuk vinden. Waarvan we hopen dat de luisteraars het ook leuk vinden. Mensen die net op concerten zijn geweest. Of waar we naartoe gaan. En de volgende is er ook zo een. Ja, of ik naartoe ga, weet ik nog niet. Maar ik ben wel geïnspireerd door de muziek die ze maken. En dan heb ik het over The Band of Horses. Volgens mij komen ze op 17 oktober naar de Oosterpoort. Ze zijn al een keer op Take Root geweest. Volgens mij. Kun jij je dat nog herinneren?
1: Ja, ja. Een paar jaar geleden.
0: Ja, een paar jaar geleden. En toen vond ik ze al imponerend. En nou, de muziek die ze maken spreekt mij gewoon aan. Band of Horses. En we gaan luisteren naar het nummer No One's Gonna Love You.

0: Ja, Band of Horses, een Amerikaanse indie rock band uit Seattle en actief sinds 2004. Deze plaat, dit nummer komt uit 2007, dus in de vroege periode van hen. Ja, zij spelen dus indie rock, zoals het heet, southern rock en alternatieve country. Ik vind het wel lekker.
1: Ja.
0: Band of Horses.
1: Ja, die vroeg me zo net, waarom heb jij het volgende nummer op je lijstje staan van Willie Nelson en Carlos Santana, They All Went to Mexico. Nou, mijn hoofdreden is gewoon, ik vind het een heerlijk nummer en dan mag je wel eens een keer weer gedraaid worden. En that's it.
0: Oké, okay. Goed antwoord.
1: To Mexico.
0: Goed antwoord.

0: Ja, en behalve Carlos Santana en Willie Nelson hoorde je, of had je kunnen horen Booker T. Jones op de keyboards en Flaco Jiménez op, precies, op de accordeon. En daardoor heb je natuurlijk ook dat heerlijk Tex-Mex geluidje.
1: Jiménez, ja, heerlijk. Ja, they all went to Mexico. Ja, we kregen inmiddels weer een verzoekje binnen van Albert. En behalve dat stuurde hij ook inspirerende foto's van de, hoe heet dat, de eclipse van de zonsverduistering. En als je dat zo ziet, dan denk ik, ja, ik ga over 58 jaar toch kijken.
0: Ja, hè?
1: Ja, want dat vind ik wel een inspirerende foto die jij gestuurd
0: hebt. 2081.
1: Ja, 2081.
0: Dat moet lukken.
1: Dat moet lukken. Wat ook gaat lukken is het verzoekje wat Albert heeft ingediend. En dat betreft dan Wesley Godwin. Singer-songwriter Charles Wesley Godwin, moet ik zeggen. Die heeft meerdere nummers geschreven, naar ik veronderstel. Maar één daarvan vindt Albert prachtig. En dat is het nummer Gospel of the South. En laten we dat nou nu gaan draaien.

0: Ja, dat was Charles Godwin. Dan moet ik het even helemaal goed zeggen. Charles Wesley Godwin. En ja, dit nummer, die titel... Gospel of the South is waarschijnlijk niet helemaal zonder inspiratie. Zijn grootvader heb ik gewoon even opgezocht net. Zijn grootvader, die heette ook Charles Godwin. Die was een Methodist preacher, dus een dominee, zeg maar. En daarmee heeft hij toch een bepaalde verbinding met het geloof en met God. En daar komt bij dat in 2024 ze een behoorlijke familietragedie hebben meegemaakt door het krijgen van ongeboren kind. En dat heeft hem wellicht geïnspireerd tot dit nummer. Prachtig nummer. Gospel of the South. We gaan denk ik verder met The Tallest Man on Earth. Hè?
1: Ja.
0: Okay.
1: Jouw bijdrage.
0: Yes. King of Spain.

0: King of Spain.
1: Ja, het is een van de kleinste mannetjes ter wereld, denk ik. Maar hij noemt zichzelf the tallest man on earth. Hij is vrij klein, toch?
2: Ja.
1: Jij hebt hem nog gezien op Take Root, hè?
2: Ja, ik vond hem geweldig.
1: Ja. Super instrumentalist en geweldige zanger ook. Hij heeft een hele speciaal, een beetje nasale stem, maar ik vind het ook lekkere muziek. Ik heb een keer in de Stad Schouwburg gezien. Het was een hele leuke show. Over wie heb ik het? The tallest man on earth.
2: Ik vond het vooral zo verbazingwekkend hoe die over het podium heen stuiterde. Die echt van links naar rechts, van voor naar achter. En ik denk dat hij dit nummer is toch een beetje wel geïnspireerd op ons Wilhelmus.
1: Ja, zeker wel. Ja.
2: Dat, hè? Vast
1: ja,
2: wel.
1: Ja.
2: Goed, we gaan verder. We gaan van Amerika gaan we naar Down Under. Het hoofd boven water houden. En in het Engels zeggen ze eigenlijk precies hetzelfde. Keep your head above the water. En daar maakten de Australiërs van Sons of the East een verrassend opgewekt troostlied van. Het is een beetje droevige tekst, maar de muziek is licht en hoopvol. Ga zelf luisteren naar Sons of the East.

0: Ja, ja.
1: Hij zegt van jou.
0: Ja, we waren even aan een
1: boom. Head above the water, oké? Okay?
0: We waren even een boompje.
1: Cop on water on.
0: Ja, keep your head above. Ja. Van de Sons of the East.
1: Ja, Sons of the East. Ja, ik vertelde dus pas al, waar haal je inspiratie voor om nummers te vinden? Van alles en nog wat. Het volgende nummer, dat vond ik, of dat koos ik eigenlijk vanwege het woordje Nina die erin staat. Ik heb drie kleinzoons en één kleindochter. En die kleindochter heet Nina. Ach. Nou gaat het in dit geval om Ninja. Nou, als ik het goed beluisterd heb. Ah, esta mi niña. En eigenlijk betekent dat gewoon, daar komt mijn kleine meisje aanlopen. Maar goed, ik vond het zo leuk. En toen ik ook nog zag dat het gezongen werd eigenlijk, want hij leeft niet meer, door Justin Townes Earl. Toen was ik helemaal verkocht en dacht ik, heb ik even geluisterd? Het is een heerlijk nummer. Ah, esta mi niña. Justin Townes Earl. Speciaal voor Nina, die al ligt te slapen.

0: Ah, esta mi niña, you have such a pretty smile. Eres mi niña, my only, in my geval, granddaughter. Yeah, the only one so far. You never know.
1: You never know.
0: Nou, je best, hè? Justin Town Earl.
1: Ja, deze week kreeg ik een mailtje binnen van John Jansen. En hij promoot een beetje artiesten. En hij had ze naar Nederland. Hij regelde toertjes en dergelijke. En ja, hier werd ik echt heel blij van. Ik heb deze meneer nog nooit gezien. Maar ik vind hem zijn muziek prachtig. Ted Russell Camp, die komt weer naar Nederland. En die komt van 16 september tot en met 28 september naar Nederland. Dat zijn 13 dagen. En hij speelt in die 13 dagen 13 concerten. Hm. En ook nog wat in België en dergelijke. En vanaf Schiemen en Koog tot aan Eindhoven en ergens in België. Dus ja, die man die krijgt een flinke tournee door Nederland. Maar ja, het is prachtig. En ik heb één album van hem, Down in the Den. En ik heb hem van de week een paar keer gedraaid. En het nummer Home Sweet Hollywood is toch wel een van mijn favoriete nummers.

0: Maar ik kreeg de upshoes in Nederland wel vol.
1: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is erg leuk. Ik vind het prachtig. Ik ga kijken of ik toch ergens een van de concerten kan bijwonen. Er wordt gezegd, de artiest is ook beschikbaar voor interviews en dergelijke. Mm. Maar die man is 13 dagen hier en die speelt iedere dag speelt hij. Dus dan vraag ik me af, wanneer heeft hij dan tijd voor interviews?
0: Oh ja, als hij s'avonds speelt, heeft hij de hele dag tijd verder.
1: Ja, maar hij moet ook van België naar Schiermonnikoog en naar Edam.
0: Ja, dus, valt niet meer. Ja, we hebben het veel over het weer en het is prachtig weer. Het is heerlijk zomersweer en van alles en nog wat. Maar er zijn toch ook een heleboel mensen die zeggen, net als Rodney Crowell, I wish it would rain.

0: Ja, I wish it would rain. Ja, maar wel s'nachts. En overdag een beetje mooi weer. En s'nachts een beetje regen voor door de toenen. Rodney Crowell, helemaal gelijk.
1: Ja, ik vind het prima. Mag ook overdag mag het wel een graad of 10 vergelijken bij vandaag en morgen. Okay. Maar goed, dat hebben we niet voor te zeggen. We gaan verder met Robert Henry en de Repeaters. Die hebben een album uitgebracht.

0: Ja, met dit nummer van Robert Henry en de Repeaters wordt volgens mij gelijk met Stip Merle Haggard nummer 1 in het lijstje van de meest bezongen artiesten van vanavond. Van ook zij zongen over Merle Haggard.
1: Net als Ian No, hè?
0: Ja.
1: Ja, die deed het ook. Ja, oké.
0: Okay, Ian wel, moet je niet zeggen Ian No. Ja, Ian Yes.
1: Ian Yes, ja. Oké, okay, prima. Billy Bragg en Wilco. Een geweldige combinatie natuurlijk. Leadzanger van Wilco, Billy Bragg. En ook een groot songwriter natuurlijk. Hij schrijft prachtige liedjes. Soms in mineur. Dat geldt ook voor het volgende nummer. Want hij noemde dit nummer Way Over Yonder in the Minor Key.

0: Ja, Way Over Yonder in the minor key, Billy Bragg en Wilco. Volgens mij was het A mineur.
1: Wel, drie akkoorden.
0: Ja. A, C en F. Ja. A mineur, C en F.
1: Goed, de meeste spreekt. Ik heb hem al vaker genoemd, een van onze luisteraars, Wim Lieke. Hij woont in Hoorn en hij is voor mij best wel een inspiratiebron wat muziek betreft. Iedere dag plaatst hij een foto van zijn Discman met een cd'tje waar hij die dag naar luistert, die hij die dag in het zonnetje zet. En van de week kwam ik de naam Bert Jansch tegen met SCH. Het is een Engelsman. Hij was een van de grote gitaristen uit de Britse folkmuziek en medeoprichter van Pentangle. Maar voor dit album is hij het album L.A. Turnaround. In 1974 is hij al opgenomen, is hij naar Amerika gegaan en heeft hij contact gezocht met niemand minder dan Michael Nesmith. Nou, die kennen we van de Monkees. En hebben ze het album L.A. Turnaround gemaakt. En van dat album gaan we luisteren naar Traveling Man.

0: Ja, een man met een gitaar. Ik blijf het mooi vinden zoals deze. jij ook. Zoals deze Bert Jans met het nummer Traveling Man.
1: Ja, we gaan het even hebben over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja, niet de midterm verkiezingen die er zometeen aan zitten te komen, maar we gaan even terug naar het jaar 1960. Toen werd er een stemadvies op muziek uitgebracht door ene Mr. John Lee Hooker. Wie kent deze bluesartiest niet? Het gaat om het nummer Democrat Man. Ik ga dat nummer niet draaien, maar het is even de aanleiding voor wel het volgende nummer. Het nummer stond op het album That's My Story, dat een paar maanden verscheen voordat de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 1960 plaatsvonden. En dat waren de verkiezingen tussen John F. Kennedy en Richard Nixon, als ik het goed heb. Ja, en nou ja, het is eigenlijk wat muziek betreft voor John Lee Hooker een hoogtepunt van dat album geweest wat hij toen uitgebracht. Maar het was ook wel hoogst ongebruikelijk dat in die linkse blanke folkwereld zo'n nummer, zo'n uitgesproken politiek nummer werd uitgebracht door iemand die de bluesmuziek bezigde. Wel, daarmee beginnende, dat heeft later in het jaar 2011 ene Mr. Ry Cooder geïnspireerd om te zeggen John Lee Hooker for president. En Ry Cooder vindt eigenlijk dat John Lee Hooker president moet worden. Hij bezingt het in de track, wat ik net noemde, John Lee Hooker for president. En natuurlijk is het gewoon een eerbetoon aan Hooker. If you vote for John Lee Hooker, you know you're gonna groove. Don't be fooled by the Republican. Don't pity the Democratic. Vote John Lee Hooker and everything is gonna be mellow. Here's Ry Cooder met zijn eerbetoon aan John Lee Hooker.

0: fear some old rainy day. Ja, president zal hij niet meer worden, want hij is op 21 juni 2001 overleden. Helaas, deze magistrale John Lee Hooker. Maar het eerbetoon van Ry Cooder aan deze bluesgitarist is evenzo leuk en mooi.
1: Dus nu hebben we Merle Haggard, we hebben Mike in the Moonpies wordt genoemd. En nu hebben we ook John Lee Hooker. Maar die Merle staat nog op nummer 1 voor vanavond.
0: Ja, maar ik krijg nog meer.
1: Ja,
0: weet ik niet.
1: Ik weet niet of er nog andere artiesten in gezongen worden. We zien wel, we horen wel, bedoel ik.
0: Ja.
1: Ik ga verder met, even kijken, wat was het
0: ook? Weer een zonneliedje.
1: The Magnetic Fields. En ja, weer een zonneliedje. Maar dat heb ik niet gevonden, doordat ik op zoek was naar nummers over de
0: eclipse.
1: De shit van gisteren. Hey, dit nummer is I Don't Believe in the Sun. En ja, je moet al heel erg een corona-ontkenner, een antivaxer zijn, wil je ook het bestaan van de zon ontkennen natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. De zon bestaat. Maar I Don't Believe in the Sun, dat gaat over een persoon die zoveel verdriet heeft dat hij denkt van ja, ik geloof niet meer dat de zon bestaat, dat hij ooit nog weer gaat schijnen. Dat is een beetje waar het nummer I Don't Believe in the Sun van de Magnetic Fields over gaat.

0: Ja, The Road to Escondido, zo heet de prachtige samenwerkingsplaat tussen J.J. Cale en Eric Clapton. Daar staat een aantal prachtige nummers op. En één daarvan heb ik net laten horen, Ride the River. We gaan het cirkeltje rondmaken.
1: Ja, we gaan het cirkeltje zeker rondmaken. En dit zijn gewoon van die toevalligheden wat je echt van tevoren niet bedenkt. Want het is het laatste nummer wat we gaan draaien. Dat nummer heet Full Circle Song. Ik ben ook geïnspireerd door Wim Leek. Die had hem ook van de week in zijn lijstje staan. Nou, dan ga ik altijd even luisteren wat dat is. En het is eentje van Gene Clark uit 1973. En wat maakt het cirkeltje nou dan voor ons vanavond rond? Want op dit nummer, daar speelt mee Spooner Oldham. En het eerste nummer wat we vanavond speelden, dat is de second song, daar speelde hij ook mee. Dus ja, het cirkeltje is helemaal rond. Dus ga tot ongeveer de klok van bijna 9 uur luisteren naar de Full Circle Song van Gene Clark.

0: Ja, prachtige Gene Clark. En je hoorde natuurlijk heel veel Birds hierin. Full Circle Song. En dat brengt ons bij...
1: De laatste menu die we even vol moeten praten. Ja, maar we gaan nog gewoon even één keer zeggen...
2: Happy birthday!
1: Ja, voor Koosje. Koosje is jarig, die vierde verjaardag. De hele avond al taart aan het
0: eten. Echt een passende bij het programma felicitatie-tune uitgezocht hebben, hè?
1: Blijkbaar.
0: Echt even je best erop gedaan.
1: Technohead is dit.
0: Ja, ik was er al bang voor.
1: Nogmaals gefeliciteerd, Koosje. En hopelijk volgende week ben je weer van de partij, natuurlijk.
0: En een prettige avond. Ja, dit was de Rootsrock Radio. Eindelijk eens een keer weer met z'n tweeën. Ja. Nou, ik geloof dat de komende twee weken zeker nog wel zijn. Nee, 3-4 weken nog wel zo. En dan gaat Apple alweer weg. Maar goed, mij hoor je niet klagen.
1: Nee,
0: gaat gebeuren. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Ja, oké, mooi.
3: Dik en Eppe aan Roots Rock Radio.
4: Toezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
5: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten. Dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
4: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Omroep het Hoge Land.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
7: TechnischExpertJansen.nl.
9: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
10: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
11: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Omroep het Hoge Land.

al drong ze naar het meer zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje, zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loof

gezegd klik, balletje tik, dat jongen bist du en dat ander ben ik. Het was koud, het was in januari.

Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

And have we got

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen met Marianne.
4: Technischexpertjansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grenzen over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. Twee Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Marianne.
0: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

คือมาดำเนียดนูเดือบแบบกิ่ง

herboer in oude loos en iets met giga, maar ook groots. Nog zo'n woord dat mijn gevuil nooit beschreef.

weten dat je verdient. Omringd is nooit te down, ook al bepaar je het nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch goed leggen? Ik gaf niet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.